Давай. Отдыхаем хорошо. Давай. Отдыхаем хорошо.

0: Hi, this is Madonna. This is the station everyone is talking about.
1: Van de sterren van gisteren tot de iconen van morgen. Hier is elke plaat een hit.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 4 uur.

0: juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 5 uur.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 7 uur.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van crocs tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
2: DNG, jouw containerpark aan huis. Wij nemen alles mee, van A tot Z. Van het leegmaken van woningen tot het klaarmaken van panden voor verkoop of verhuur. Snel, correct en zonder zorgen. Bel 0469 15 16 37. Of mail naar huisopruimingen@hotmail.com voor een gratis offerte. DNG. Opgeruimd staat netjes.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.nl.

De NMBS schrapt vanaf vandaag tot en met vrijdag dagelijks 100 treinen vanwege de extreme hitte. Veel oudere treinen hebben geen airco en volgens de spoorwegmaatschappij is het niet meer verantwoord om die nu te laten rijden. Reizigers krijgen het advies om de NMBS-app goed op te volgen, de spits te vermijden en voldoende water mee te nemen. In het Brusselse Ukkel is gisteravond een vrouw gewond geraakt bij een vermoedelijke steekpartij. Ze is overgebracht naar het ziekenhuis. De exacte toestand is onduidelijk. De politie heeft 1 verdachte opgepakt en onderzoekt de zaak. Mogelijk gaat het om een familiedrama. De zoon van seriemoordenaar Freddy Orion zit in hetzelfde psychiatrische centrum in Rekem als zijn vader. Het gaat wel om een andere campus, enkele kilometers verderop. Orion mag van de rechter geen contact hebben met zijn zoon. De seriemoordenaar krijgt momenteel ook €770.000 aan dwangsommen van de Belgische staat, omdat zijn internering jarenlang vertraging opliep. Ja, zijn bankrekening wordt nog goed gespekt. Het Amerikaanse koeriersbedrijf UPS wil 525 banen schrappen in ons land. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. De ontslagen vallen onder meer bij chauffeurs en sorteerders. In totaal werken zo'n 800 mensen voor UPS in België, waarvan de meeste in Diegem. De 43-jarige Portugees Victor Bruno wordt de nieuwe trainer van Anderlecht. De club stelt hem straks officieel voor. Bruno werkte de voorbije jaren vooral als hulptrainer en won met FC Porto de Portugese Supercup. Na tegenvallende resultaten werd hij daar ontslagen, waardoor hij al 1,5 jaar zonder club zat. Portugal heeft op het WK voetbal Oezbekistan verslagen met 5-0 en leidt in de groep. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer en schrijft geschiedenis. Hij is de eerste speler ooit die scoort op 6 verschillende WK's. Met 10 WK-doelpunten in totaal is hij nu ook de Portugese WK-topschutter aller tijden. Een record dat eerst op naam van Eusebio stond. Weersverwachting. Vandaag en morgen schijnt de zon volop bij 36 tot 37 graden. Vrijdag wordt het nog warmer, mogelijk 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, maar de temperatuur zit nog steeds boven de 30 graden. Pas vanaf maandag wordt het stilaan een beetje koeler. Join the club.

0: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poeling Zeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poeling Zeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.
3: KVJ. Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst. Het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat. En met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ.
4: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
5: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.com.

0: juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij Drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 8 uur.

0: Kibabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibabbels. Eerst kebab. Dan Kibabbels.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waard, dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
4: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
5: Een wereld van verhalen.
4: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
5: Summit.
4: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
5: Summit. Een wereld van verhalen.

Uit het Nederlandse safaripark Beekse Berken is een mannelijke kuifmangabee ontsnapt. Het is een aap die is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren en is intussen al meerdere keren gespot in nabijgelegen dorpen. Zodra het kan, probeert het park het dier te verdoven om hem veilig terug te brengen. Hoe de aap kon ontsnappen is een raadsel, mogelijk zwom hij een gracht over, al is dat volgens het park zeer uitzonderlijk, maar het zou wel kunnen. Denen die hun legerdienst vervullen worden binnenkort naar Groenland gestuurd om er samen met beroepsmilitairen deel te nemen aan echte missies. Dat meldt de Deense minister van Defensie. Groenland is een autonoom gebied van Denemarken, maar de Amerikaanse president Donald Trump heeft een zinnen gezet op het gebied en wil dat al langer in handen krijgen vanwege strategische veiligheidsredenen. Donald Trump zal de WK-trofee overhandigen na de finale van het wereldkampioenschap voetbal in New Jersey. Dat heeft de FIFA-voorzitter Infantino gezegd. Trump eiste vorig jaar ook al een hoofdrol op bij het WK voor clubs in de Verenigde Staten. Na de winst van Chelsea bleef hij toen opvallend lang tussen de feestende spelers op het podium staan. Dat hij nu van plan is, is ook niet helemaal duidelijk. De Keizer Karel Cup in de Blaarmeerse in Gent gaat dit weekend niet door. Het mini-voetbaltoernooi, dat eigenlijk van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni gepland stond, is geannuleerd door de hitte. De Keizer Karel Cup noemt zichzelf het grootste mini-voetbaltoernooi van Europa. Volgens de organisatie zakken jaarlijks zowat 400 ploegen en 5000 deelnemers af naar Gent. Maar dit jaar dus niet door de warmte. Ja, dan hebben we nog dit binnengelopen bericht. Jada Lynch, de 18-jarige dochter van Kim Kleisters, heeft voor het eerst meegetraind met de nationale basketbalvrouwen. Lynch is momenteel actief in de Verenigde Staten en is trots dat ze nu al mag proeven van het hoogste niveau bij de Belgian Cats. Lynch droomt ervan om over 2 jaar met de Cats op de Olympische Spelen in L.A. te staan. Vandaag en morgen erg heet, met volop zon en temperaturen tot 36 graden. 'S Nachts koelt het af tot 22 graden. Maar vrijdag wordt het lokaal nog warmer. We halen plaatselijk 40 graden, 'S nachts 25. Join the club.

0: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
2: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.

0: De zonnigste muziek hoor je hier.
1: Het is 9 uur.

0: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
1: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Zaterdag 8 augustus trap Tractorpoeling Zeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers. Handjes, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poeling Zeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: weersverwachting. Vandaag en morgen schijnt de zon volop bij 36 tot 37 graden. Vrijdag wordt het nog warmer, mogelijk 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, maar de temperatuur zit nog steeds boven de 30 graden. Pas vanaf maandag wordt het stilaan een beetje koeler.
1: Join the club.

0: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: The House Gold & Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud- en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold & Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Ga jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
3: Vloeren de Bok, meer dan 50 jaar een vaste waarde in Zeelen en omstreken. Betrouwbaar, betaalbaar, een uitgebreide showroom en persoonlijke begeleiding. Vloeren de Bok, officieel dealer van Quickstep en Tiles.
4: Steeds promotieaanbiedingen op voorraad.
3: Vloeren, laminaat, vinyl, parket. Wij helpen je vinden wat je zoekt. Vloeren de Bok. Gentse Steenweg 156 Zeelen. Of via debokvloeren.be. Vloeren de Bok.
5: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 10 uur.
3: This is...

tot de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus kavert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalië's Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
2: Join the summer.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: In Aalst is een grote rampoefening gehouden in en rond het administratief centrum. Zo werd getest hoe politie, brandweer en andere hulpdiensten nog beter kunnen samenwerken in noodsituaties. In totaal namen zo'n 300 hulpverleners en personeelsleden deel aan de oefening. In Sint-Niklaas komt er cameratoezicht aan het nieuwe sportkringpark. De drie camera's die staan er al, maar zijn nog niet actief. De stad Sint-Niklaas wil zo de aanhoudende overlast en het vandalisme aanpakken, onder meer door jongeren met fatbikes. In Gent is het aantal ritten met de fietstaxis op 4 jaar tijd meer dan verviervoudigd. Van 2000 ritten in 2022 naar ruim 8700 ritten vorig jaar. Minder mobiele mensen die kunnen zich voor €3 binnen de stadsring laten vervoeren. En de stad Gent die trekt extra middelen uit om het aantal ritten op te trekken naar 12.000 per jaar. Ook in Gent verzamelden zo'n 100 leerkrachten, oud-leerkrachten, ouders en leerlingen van het Atheneum Wispelberg onder de stadshal. Ze wilden hun steun betuigen aan de directeur van de stadsschool en die werd eerst aan de kant geschoven, maar mocht na hevig protest toch terugkeren. In Aalter wordt de ontvangst van jubilarissen die vrijdag gepland stond uitgesteld. Volgens het gemeentebestuur van Aalter is het daarvoor simpelweg te warm. In Zeveneken bij Locristi maken inwoners zich geen zorgen meer over de nieuwe eiken die er recent geplant zijn. De gemeente laat weten dat de 7 jonge bomen het goed doen en dat sommige exemplaren wat scheef staan is normaal. Jonge bomen die zijn nu eenmaal buigzaam, zegt schepen in Locristi Frederik Droesbeke. En tot slot, in Knesselaren, deelgemeente van Aalter, wordt zaterdagavond de 50ste avondmarkt gevierd. Voor deze gouden jubileumeditie worden opnieuw de centrumstraten van Knesselaren verkeersvrij gemaakt.
0: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be.
2: Join the club.

0: zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
2: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
3: Dit zijn de hits van Club FM.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Vloeren de Bok. Meer dan 50 jaar een vaste waarde in Zeelen en omstreken. Betrouwbaar, betaalbaar, een uitgebreide showroom en persoonlijke begeleiding. Vloeren de Bok. Officiële dealer van Quickstep en Tiles.
2: Steeds promotieaanbiedingen op voorraad.
1: Vloeren, laminaat, vinyl, parket. Wij helpen je vinden wat je zoekt. Vloeren de Bok. Gentse Steenweg 156 Zeelen. Of via debokvloeren.be. Vloeren de Bok.
3: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
4: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
5: DNG, jouw containerpark aan huis. Wij nemen alles mee, van A tot Z. Van het leegmaken van woningen tot het klaarmaken van panden voor verkoop of verhuur. Snel, correct en zonder zorgen. Bel 0469 15 16 37 of mail naar huisopruimingen@hotmail.com. Kom voor een gratis offerte. DNG. Opgeruimd staat netjes.

Uit het Nederlandse safaripark Beekse Bergen is een mannelijke kuifmangabee ontsnapt. Het is een aap die is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren en is intussen al meerdere keren gespot in nabijgelegen dorpen. Zodra het kan, probeert het park het dier te verdoven om hem veilig terug te brengen. Hoe de aap kon ontsnappen is een raadsel, mogelijk zwom hij een gracht over, al is dat volgens het park zeer uitzonderlijk, maar het zou kunnen. Denen die hun legerdienst vervullen worden binnenkort naar Groenland gestuurd om er samen met beroepsmilitairen deel te nemen aan echte missies. Dat meldt de Deense minister van Defensie. Groenland is een autonoom gebied van Denemarken, maar de Amerikaanse president Donald Trump heeft een zinnen gezet op het gebied en wil dat al langer in handen krijgen vanwege strategische veiligheidsredenen. Donald Trump zal de WK-trofee overhandigen na de finale van het wereldkampioenschap voetbal in New Jersey. Dat heeft de FIFA-voorzitter Infantino gezegd. Trump eiste vorig jaar ook al een hoofdrol op bij het WK voor clubs in de Verenigde Staten. Na de winst van Chelsea bleef hij toen opvallend lang tussen de feestende spelers op het podium staan. Dat hij nu van plan is, is ook niet helemaal duidelijk. De Keizer Karel Cup in de Blaarmeerse in Gent gaat dit weekend niet door. Het minivoetbaltoernooi, dat eigenlijk van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni gepland stond, is geannuleerd door de hitte. De Keizer Karel Cup noemt zichzelf het grootste minivoetbaltoernooi van Europa. Volgens de organisatie zakken jaarlijks zowat 400 ploegen en 5000 deelnemers af naar Gent. Maar dit jaar dus niet door de warmte. Ja, dan hebben we nog dit binnengelopen bericht. Jada Lynch, de 18-jarige dochter van Kim Kleisters, heeft voor het eerst meegetraind met de nationale basketbalvrouwen. Lynch is momenteel actief in de Verenigde Staten en is trots dat ze nu al mag proeven van het hoogste niveau bij de Belgian Cats. Lynch droomt ervan om over 2 jaar met de Cats op de Olympische Spelen in L.A. te staan. Vandaag en morgen erg heet, met volop zon en temperaturen tot 36 graden. 'S Nachts koelt het af tot 22 graden. Maar vrijdag wordt het lokaal nog warmer. We halen plaatselijk 40 graden, 'S nachts 25. Join the club.

0: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van kroks tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Stefies Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Stefie stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Stefies Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
3: KVJ, ketelen vintage jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst. Het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat en met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ.
4: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
5: Een wereld van verhalen.
4: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
5: Summit.
4: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
5: Summit. Een wereld van verhalen.

0: DNG, jouw containerpark aan huis. Wij nemen alles mee, van A tot Z. Van het leegmaken van woningen tot het klaarmaken van panden voor verkoop of verhuur. Snel, correct en zonder zorgen. Bel 0469 15 16 37 of mail naar huisopruimingen@hotmail.com voor een gratis offerte. DNG. Opgeruimd staat netjes.
1: De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek de New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
2: Gesloten op dinsdag en woensdag.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

Uit het Nederlandse safaripark Beekse Bergen is een mannelijke kuifmangabee ontsnapt. Het is een aap die is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren en is intussen al meerdere keren gespot in nabijgelegen dorpen. Zodra het kan, probeert het park het dier te verdoven om hem veilig terug te brengen. Hoe de aap kon ontsnappen is een raadsel, mogelijk zwom hij een gracht over, al is dat volgens het park zeer uitzonderlijk, maar het zou wel kunnen. Denen die hun legerdienst vervullen worden binnenkort naar Groenland gestuurd om er samen met beroepsmilitairen deel te nemen aan echte missies. Dat meldt de Deense minister van Defensie. Groenland is een autonoom gebied van Denemarken, maar de Amerikaanse president Donald Trump heeft een zinnen gezet op het gebied en wil dat al langer in handen krijgen vanwege strategische veiligheidsredenen. Donald Trump zal de WK-trofee overhandigen na de finale van het wereldkampioenschap voetbal in New Jersey. Dat heeft de FIFA-voorzitter Infantino gezegd. Trump eiste vorig jaar ook al een hoofdrol op bij het WK voor clubs in de Verenigde Staten. Na de winst van Chelsea bleef hij toen opvallend lang tussen de feestende spelers op het podium staan. Dat hij nu van plan is, is ook niet helemaal duidelijk. De Keizer Karel Cup in de Blaarmeerse in Gent gaat dit weekend niet door. Het minivoetbaltoernooi, dat eigenlijk van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni gepland stond, is geannuleerd door de hitte. De Keizer Karel Cup noemt zichzelf het grootste minivoetbaltoernooi van Europa. Volgens de organisatie zakken jaarlijks zowat 400 ploegen en 5000 deelnemers af naar Gent. Maar dit jaar dus niet door de warmte. Ja, dan hebben we nog dit binnengelopen bericht. Jada Lynch, de 18-jarige dochter van Kim Kleisters, heeft voor het eerst meegetraind met de nationale basketbalvrouwen. Lynch is momenteel actief in de Verenigde Staten en is trots dat ze nu al mag proeven van het hoogste niveau bij de Belgian Cats. Lynch droomt ervan om over 2 jaar met de Cats op de Olympische Spelen in L.A. te staan. Vandaag en morgen erg heet, met volop zon en temperaturen tot 36 graden. 'S Nachts koelt het af tot 22 graden. Maar vrijdag wordt het lokaal nog warmer. We halen plaatselijk 40 graden, 's nachts 25. Join the club.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Kibabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibabbles. Eerst kebab. Dan Kibabbels.
5: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
6: Handjes,
5: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele Slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.

0: via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer 1.
1: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Moto's, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Droom je van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit. Van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design. Kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design. Zandberg 10 in Zeelen.

0: volop zon en erg warm, 37 graden. Vanavond erg warm, een minima van 8, 22 graden. Morgen van hetzelfde laken een broek. En vrijdag nog warmer met maxima tot zelfs 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag 38 graden, zondag 30.
1: Join the club.

0: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
1: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Vloeren de Bok. Meer dan 50 jaar een vaste waarde in Zeelen en omstreken. Betrouwbaar, betaalbaar, een uitgebreide showroom en persoonlijke begeleiding. Vloeren de Bok. Officiële dealer van Quickstep en Tiles.
4: Steeds promotieaanbiedingen op voorraad.
3: Vloeren, laminaat, vinyl, parket. Wij helpen je vinden wat je zoekt. Vloeren de Bok. Gentse Steenweg 156 Zeelen. Of via debokvloeren.be. Vloeren de Bok.

0: De zonnigste muziek hoor je hier.
1: Het is 2:00.
2: De examenperiode loopt bijna op zijn einde en wij gaan dat natuurlijk vieren met een gloednieuwe Super 50 hier. Deze week ook met 3 gloednieuwe songs in jouw lijst. En beginnen doen we net zoals vorige week met onze nummer 50. En het komt ook net zoals vorige week van onze kameedont. En nu dat je weg bent, heel goedemiddag en welkom.
3: De Super 50 Club FM.
0: Nummer 50.

vorige week ook op 50 en nu ook voor de tweede week op rij. Camille Dons en nu dat je weg bent. En ze komen bij de eerste nieuwe van deze week. Staat van een, komt van een band liever die al heel even in jouw Super 50 staat. Ik heb het natuurlijk over deze BTS. Staan er nog altijd in deze week met Swim en daar komt gewoon nog eentje bij. Gloednieuw op.

marktplaatsverlies voor deze bazaar en een nacht in Amsterdam. Maar kijk, de citytrips komen er misschien aan in die zomer. En dat wordt dan misschien terug iets populairder. Net zoals deze van Eurosong nog altijd heel populair is. 3 plaatsen winst voor deze Dara.

2026 te worden. En daar komt denk ik nog eentje bij. Gloednieuwe in jouw Super 50. Een samenwerking of een duo dat we al kennen. Ook al in het verleden een aantal keer hebben we samengewerkt. Bebe Rexha en David Guetta. Gloednieuwe op 45. En misschien ook mogelijk Summer Anthem voor deze zomer. Dit is Sad Girls. Gloednieuw.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
2: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
0: KVJ. Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud en zilversmeedkunst. Het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat en met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap.

0: Brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los. In samenwerking met Kalië Zele Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractorpooling Zele. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Info en tickets via tractorpoelingzele.be.
1: Bij De Papaver in Zele ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zele en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zele op Facebook.
2: Join the summer.
3: De muziek die jouw zomer compleet maakt.
4: Join the summer.
3: Nu bij Club FM.
5: Nummer 44.

Tweede notering dus deze week voor deze BTS en zwemmen. En met deze temperaturen is een duik in het zwembad ook altijd welkom. Op 47 vorige week en nu 3 plaatsen winst voor deze swim naar nummer 44. En 3 plaatsen winst bij swim is helaas 3 plaatsen verlies bij deze. Dressed Like Boys en Healing, vorige week nog op 41 en nu gezakt naar nummer 43 liever. Dit is Healing in jouw Super 50. Goedemiddag.

0: En je blijft gewoon heerlijk schommelen in jouw Super 50. Eens stijgen, eens dalen. Dat is de samenvatting van deze Thomas Gray met twee plaatsen winst voor Rumours. Zometeen open die top 40 al van deze week. Eerst heel even terugblikken.
1: De Super 50. De langste hitlijst van Vlaanderen.

0: 40.
1: Hey,
0: 41.

0: nummer 40.
1: Verder nu met een serieuze daler voor deze van Angèle en Justice. Vorige week nog op 33. En nu mogen ze dit op 40 maar openen. Ex nummer 1, deze What You Want, maar blijft nog altijd hier jouw heerlijke Super 50 staan. Zometeen ook nog Cameron komt eraan op nummer 39.

van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit. Van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design. Kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design. Zandberg 10 in Zeelen. Live.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse.
1: De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek de New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
2: Gesloten op dinsdag en woensdag.
3: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles, eerst kebab. Dan kebabbels.
4: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
5: Club FM. Join the summer. Nummer 39.

In plaats winst voor deze van Republic en Need Your Love. Tijd nu voor een stukje klassieke muziek hier in jouw Super 50. Moet ook kunnen. Van natuurlijk Andrea Bocelli. Allee, en dan komt nu de overgang naar de Super 50, want wel degelijk, Andrea Bocelli staat met David Guetta in jouw Super 50. Komt goed niet binnen op 37 voor de FIFA World Cup. Dit is

Vorige week ook nieuw binnengekomen op 45 en niet op 36. Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Zo zit dat eerste uur van jouw Super 50 er bijna op. Ik heb zometeen nog nummer 34 voor jou, Bob Sinclair en Kesha. En I Can't Wait. En dit is nog Niall Horan op 35 met A Dinner Party. En na drie uur tellen we ook verder af.

0: Als jullie is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij Drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 3 uur.
3: Met al mijn nieuwe songs ben ik deze week wel al misschien uitverkocht, maar gelukkig zijn nog andere heel veel mooie songs die eraan komen. Met onder andere dit uur Maxime Mawabet in jouw Super 50 die terechtkomen. Fisher heb ik ook al zien passeren, Shakira en nog heel veel meer. Beginnen doen we met nummer 3.

0: Hoe dan ook, zijn ze uit die top 30 gewoon verdwenen. Maxime en Babette op 31 met 5 plaatsverlies voor hoe dan ook. Zometeen ontdekken we wie er wel is ingeraakt in die top 30 na een overzicht.
1: De Super 50, de langste hitlijst van Vlaanderen. 40.

35. Nummer 34. Nummer 33.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt. De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan €16. En op maandag, steak aan €17. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek de New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
1: Gesloten op dinsdag en woensdag.
2: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
3: De muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM. Join the summer.
2: Club FM. Join the summer. Nummer 28.
4: He said, tell me a story.

plaatsverlies voor deze Fisher en Favor. Van 20 naar 28. En de mannen en vrouwen, Afrojack, Sia en David Guetta, die zijn duidelijk aan het wakker worden. Want na twee weken op 31 te staan, stijgen ze drie plaatsen naar nummer 27.

Wel, ik hoop dat die examens toch snel eindigen. Want dan kan ik deze eindelijk eens gaan kijken op mijn bucketlist. Ik heb het over The Devil's Wear Prada. Waar deze ook trouwens in voorkomt van Sienna Sepro en The Material Lover op 26 deze week. Nu precies op de helft. Tijd voor wat zomer met Shakira en Daida.

Ja, ook deze Somber zijn nieuwste potential 10 plaats verlies deze week. Maar ook deze Homewrecker daalt spijtig genoeg van 16 naar 24 hier in jouw Super 50. En deze die blijft dan gewoon ook dalen, spijtig genoeg. Aaron Blommaert en Zoe Levi. Dit is

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren. Dakwerken Hofman bellen.
3: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
2: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
4: Mama, wat eten aapjes?
5: Ah, die eten bananen, hè?
4: En wat eten paarden?
5: Die grazen in de weien, schatje.
4: En mijn konijntjes?
5: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
6: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
7: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
8: De Super 50, nummer 22.

Wel, ik denk, sorry Milk Inc, dat toch nog altijd het beste medicijn de zon is. Want die doet nog altijd het meeste deugd. Op 22 stonden ze deze week in plaats hoger concurrentie van Jennifer Lopez en David Guetta.

0: De tijd vliegt als ons amuseren, want dit was al nummer 21 voor Jennifer Lopez en Save Me Tonight, net zoals vorige week. Zometeen duikt die top 20 in na een overzicht.
1: De Super 50, de langste hitlijst van Vlaanderen. Nummer 30.

25. Let's go. 24.

0: nummer 20.
1: Verder nu richting nummer 1 met oma en kleindochter. Enfin, het zou eigenlijk perfect kunnen. Alle twee schitteren ze altijd als ze op de rode loper komen. En ze hebben altijd ook geweldige outfits aan. Ik heb het over Madonna en Sabrina Carpenter. Dit is Bring Your Love op 20.

so much beauty around us. Wel, misschien heeft hij het over zijn con-collega's allemaal in deze Super 50. Lost Frequencies en So Much Beauty Around Us op 19. En Martin Garrix die zal denk ik samen met Ed Sheeran deze lijst helemaal op repeat willen horen. Wel, Martin en Ed, stem maar eens af op woensdagmiddag. Stay.

0: zonnigste muziek hoor je hier.
1: Het is 4 uur.
2: Twee weken op rij hebben we al een goed nieuwe nummer 1. Maar gaan we daar een derde week op rij van maken of niet? Dat komen we te weten vlak voor 5 eerst nog verder aftellen. Met vooral op dit uur heel veel zomerse songs die jouw richting uitkomen. Beginnen doen we nu met Olivia Rodrigo. Dit is Drop Dead op 16. Goedemiddag.
3: Nummer 16.

drie plaatsen verlies wel voor deze Olivia Rodrigo en Drop Dead. En deze die blijft dan weer spontaan stijgen en stijgen. Week na week. De nieuwe van Ariana Grande van 22 naar 15. Jouw Super 50.

in één nummer zowel Nederlandstalig als Engels verwerken. En de tweede week in de Super 50 staan en meteen ook gewoon op nummer 13. En meteen ook de sterkste stijgerstijnen. Het is natuurlijk S10 en Oscar de Wolf, hun gloednieuwe Safe and Sound in jouw Super 50.

0: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van crocs tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
1: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poeling Zeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, handjes, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poeling Zeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Vloeren de Bok. Meer dan 50 jaar een vaste waarde in Zeelen en omstreken. Betrouwbaar, betaalbaar, een uitgebreide showroom en persoonlijke begeleiding. Vloeren de Bok. Officiële dealer van Quickstep en Tiles.
3: Steeds promotieaanbiedingen op voorraad.
2: Vloeren, laminaat, vinyl, parket. Wij helpen je vinden wat je zoekt. Vloeren de Bok. Gentse Steenweg 156 Zeelen. Of via debokvloeren.be. Vloeren de Bok.
4: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur. Zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, Provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
5: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
4: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Stefies Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Stefie stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Stefie's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
6: Join the summer.
7: Join the summer.
4: Dit is Club FM.
8: Nummer 11.

helaas moet hij dan ook van zichzelf weten dat hij buiten onze top 10 is deze week. Dennis Wims en Mr. Know-it-all op 11. Zometeen ontdekken we wel wie er allemaal geslaagd is in die top 10 na een overzicht.

Vorige week 7 en nu daalt hij verder en verder. En 3 weken geleden nog gewoon op 1 Milky Mall Crab en Just The Way You Are op 9 deze week. En ook deze daalt spijtig genoeg van 3 naar 8. Yugel en Sulto.

gewoon netjes blijven staan. Net zoals vorige week, Harry Styles en American Girls. En zo komen we bijna aan onze top 5 van deze week. We gaan er zo meteen aan beginnen. Doen we met nog eens, jawel, The Devil's Wear Prada 2. Hoor je zo meteen nog eens voorbij komen na de hoogste notering. Want ze staat er 2 keer in deze week voor Bebe Rexha. Dit is A New Religion.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.

Ja, er is toch nog wat verschoven hoor, in die top 5 precies. Buiten deze dan, die blijft gewoon staan op 4. Calvin Harris en Jazzy en Satisfy. En deze stond vorige week nog op 5. En nu gewoon op nummer 3. Nou, dat begint toch goed op te schieten hoor, voor Alex Warren en Fever.

0: is hem helaas niet gelukt om de nummer 1 plaats terug te veroveren voor Another en Talk to You, ook net zoals vorige week op nummer 2 hier in jouw Super 50. Maar wie oh wie is het wel gelukt? Ik denk dat we er eigenlijk bijna geen vraagteken meer bij moeten zetten. Maar we gaan het zo meteen samen ontdekken na een allerlaatste.
1: De Super 50, de langste hitlijst van Vlaanderen. Nummer

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 5 uur.

Wat een idee op een dag dat het 36 graden geworden is. Beginnen met een plaat die Sweat heet. Inner Circle hoort je welkom. Woensdag de 24e van de 6e 2026. Welkom in Rewind Republic. En je weet het, we gaan in deze uren terug naar het leukste van de 80s en 90s. En ja, daar zit soms wel eens een foute plaat tussen. En mag ik vandaag uitzonderlijk één keer dan openen met een totaal foute vraag? Kunt u een beetje verwarmen?

David A. Stewart, ook wel bekend gewoon als normale Dave Stewart, samen met Candy Dulfer, natuurlijk de topsaxofoniste, tevens de favoriete saxofoniste van His Purple Highness Prince in deze Lily Was Here. En dit is Christopher Cross. Alright, soms hebben platen maar één ding tot doel, gewoon leuk zijn.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeele. Tickets via tractorpoelingzeele.be.
1: Bij De Papaver in Zeele ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeele en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeele op Facebook.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info, surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
4: Mama, wat eten aapjes?
5: Ah, die eten bananen, hè?
4: En wat eten paarden?
5: Die grazen in de weien, schatje.
4: En mijn konijntjes?
5: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
1: Kibabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsel en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van

dook deze man op, deze Robert Miles in de hitparades met Children. En we vonden het nog leuk ook. En dat is eigenlijk wel nog altijd een stukje gebleven. Walking in Memphis, nummer dat origineel geschreven werd door Mark Cohn. En nu hier in deze versie van Cher nogmaals geld opbracht.

Eigenaars van elektrische wagens hebben het deze dagen misschien gemerkt. Het opladen van de wagen duurt wat langer dan normaal of wordt zelfs tijdelijk on hold gezet. Niks om te vrezen, de wagen is niet stuk, maar het kan wel liggen aan een reeks oorzaken die verbonden zijn aan de extreme temperaturen. Het stroomnet kan overbevraagd zijn. De batterij kan bijvoorbeeld te warm worden. Tja, dan wordt die gekoeld en als ze echt te warm wordt, dan stopt het laden. De wagen beschermt dus zichzelf. Je zet je auto tijdens het laden indien mogelijk best in de schaduw en anders stel je je laadsessie best uit tot het wanneer een beetje is afgekoeld. 's Avonds of 's nachts dus. Het overige nieuws dan. Luna Hendricks stopt met kunstschaatsen. Dat heeft ze aangekondigd op een persconferentie. De twijfels over Hendricks toekomst waren er al langer, maar ik voel dat het de juiste beslissing is, zegt ze. Hendricks behaalde in totaal 6 medailles op EK's en WK's. 2 jaar geleden werd ze nog Europees kampioene. Luna Hendricks is 26. De stad Gent is veroordeeld voor onopzettelijke doding na de storm Ciarán 3 jaar geleden, dat zegt de advocaat. Wat gebeurde er? Wel, tijdens die storm kwam namelijk een dame van 65 en ook een kindje van 5 in een park in Gent om het leven. De rechter oordeelde dat het bomenbeleid van de stad Gent gebrekkig is. De stad zegt dat het hier om een ongeluk gaat, dat het overmacht is en dat niemand hier iets aan had kunnen doen. De stad Gent gaat in elk geval in beroep. Ja, het was nog nooit zo warm op 24 juni sinds het begin van de metingen. Vanmiddag werd het al 33,2 in Ukkel. Het officiële record, dat kennen we later vandaag. En donderdag op vrijdag krijgen we wellicht de warmste nacht ooit. En dan de weersverwachting. Volop zonnen, dus erg warm, 37 graden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer. Lokaal zelfs 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag 38 graden, zondag een graad of 30. En vanaf maandag wordt het koeler. Join the club.

Zoveel jaren later en ik weet nog altijd niet wat ik met die plaat van Genesis aan moet met deze mama. Aan de ene kant vind ik er heel weinig aan. Aan de andere kant denk ik van wauw, wat een monumentale plaat en toch ook wel een beetje theatraal en magistraal. Gelukkig heb ik met deze volgende een minder duale relatie. Oh my god, dat is ook eigenlijk allemaal veel te ingewikkeld voor een woensdagnamiddag als deze. Dit is gewoon Peter Frampton. Wel leuk, Show Me The Way.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Moto's, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad. Een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be. KVJ. Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst. Het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat. En met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ.
3: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van kroks tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
4: Vloeren de Bok. Meer dan 50 jaar een vaste waarde in Zeelen en omstreken. Betrouwbaar, betaalbaar, een uitgebreide showroom en persoonlijke begeleiding. Vloeren de Bok. Officiële dealer van Quickstep en Tiles.
5: Steeds promotieaanbiedingen op voorraad.
4: Vloeren, laminaat, vinyl, parket. Wij helpen je vinden wat je zoekt. Vloeren de Bok. Gentse Steenweg 156 Zeelen. Of via de Bok. Vloeren.be. Vloeren de Bok.
6: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
7: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: De zonnigste muziek hoor je hier.
10: Het is 6 uur.

Yes, time flies when you're having fun. Ik had niet door dat we ondertussen al een uur verder zaten. In ieder geval, als je aan het eten bent, smakelijk eten op deze woensdag. En genoten heb je hopelijk van deze Pepsi en Shirley met deze Hardik. En nu muziekvrienden, een man met een heerlijk soulvolle stem en ook nog in een heel fijn nummer. Gregory Abbott, Shake You Down. Jawel, je mag die gebruiken als puntspot, spiegelbol en ook nog rookmachineplaat.

Kijk, 80s en 90s, het kan fout zijn, maar er werden toch ook wel heel kwaliteitsvolle platen gemaakt. De Scene onder andere met deze blauw. En dan nu Texas, een band die niet anders heeft gemaakt dan kwaliteitsvolle platen. Hier nog een keer met deze Say What

0: De zotste discobar van Vlaanderen, discobar Sabrina. Er is ook nog een fantastisch eerbetoon aan het werk van Rob de Nijs met Op het ritme van Rob. Jukebox Heroes, met andere woorden, maak je eigen feestje. Paul Michiels komt ook nog langs. En er zijn ook nog de ambiancemakers zoals Bram en Lennart en de Romeo's. Wil je weten wie wanneer in het Kaandelpark van Deinze optreedt in deze Parkies-editie? Bezoek dan www.parkies.be en daar vind je alle informatie.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits & Friends. HappyRabbitsAndFriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits & Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
1: Zaterdag 8 augustus trap Tractorpooling Zeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Pooling Zeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoolingzeelen.be.

topclassic en tegelijkertijd hun signature song van deze Soul Asylum, deze Runaway Train. En van deze prachtige Soul Asylum naar iets meer dansbare werk. Stardust, eind jaren 90. Deze Music Sounds Better With You. Ook dat was eigenlijk voor die band of groep of producer, hoe je het ook wil noemen, toch een beetje de signature song.

0: Vanavond nog lang zonnig en warm en ook vannacht koelt het amper af met minima rond 23 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en halen we 7 tot 38 graden. Vrijdag wordt de warmste dag met lokaal uitschieters tot 39 en 40 graden. In het weekend stijgt de kans op onweer. Zaterdag nog steeds warm tot 38 graden. Zondag koelt het af tot 30 graden.
1: Join the club.

Zon, zeestrand, cocktailtje erbij en dan nog Billy Ocean in je oor met deze Caribbean Queen. Jawel, voor sommige mensen heb ik net de perfecte zomer beschreven. Dit kan daar misschien ook wel een aanvulling bij zijn, als het dan zo wat avond wordt bij die perfecte zomer en de zon gaat zo wat onder boven de zee. En dan komt deze Kaji Gugu langs bij jou met deze Too Shy.

0: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast, de boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
1: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies. DNG, jouw containerpark aan huis. Wij nemen alles mee, van A tot Z. Van het leegmaken van woningen tot het klaarmaken van panden voor verkoop of verhuur. Snel, correct en zonder zorgen. Bel 0469 15 16 37. Of mail naar huisopruimingen@hotmail.com voor een gratis offerte. DNG, opgeruimd staat netjes.

Backstreet Boys waren huge in de jaren 90 en nog altijd onvergeten. Hier nog een keer met deze Everybody's Backstreet Back. Ik ben vrijdag namiddag back voor jouw weekend switch iets na vieren. Afsluiten mag ik deze avond doen met Talking Heads en Once in a Lifetime. Ik wens je nog een fantastische woensdagavond en ook een

0: 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 7 uur.

Elke avond romantisch en stijlvol. Dit is Club Soirée. Club Soirée. Heerlijke, rustige muziek om de dag mee af te sluiten. Op Club FM.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 8 uur.

je bezoek vanavond? Zet dan Club Soirée op. Elke avond van 7 tot middernacht kan je op ons rekenen voor de juiste muziek. Rustig, stijlvol en perfect voor de juiste sfeer. Club Soirée. Elke avond van 7 tot middernacht alleen bij Club FM.

0: Als jullie is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 11 uur.

0: 11 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij Drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 12 uur. Yeah.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Summer.
1: Het is 1 uur.